0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Sinds 2011 vieren we elk jaar op 13 oktober de Internationale Dag van de Heldere Taal. En wat heb ik daarmee te maken, vraag je je nu waarschijnlijk af. Wel, misschien gaat dit thema je meer aan dan je beseft. Stel je voor, je bent op een etentje en naast jou zit iemand die woorden gebruikt waarvoor je constant het woordenboek in moet duiken. Vervelend, toch? Wat hoopt die rare vogel te bereiken, behalve opscheppen met zijn kennis? Moeilijke termen of ongewone uitdrukkingen maken onze communicatie niet makkelijker, je werpt er net barrières mee op. Zonder het te beseffen gebruiken we dagelijks woorden die misschien niet iedereen begrijpt. Het kan dan gaan om technisch jargon, vaktermen of woorden die alleen ingewijden kennen. Maar het kan wel degelijk anders. Je kunt altijd een algemeen bekend synoniem gebruiken of wat meer uitleg geven, zodat de mensen je begrijpen en je dus dichter bij elkaar komt. Dat is heldere taal. Kiezen voor eenvoud en woorden die iedereen kent. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio. Webradio van het Europees Parlement.